die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoep, dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein durkie, teen die koue van die nacht.

bewijs voor hem staan. Ik het niet zo gedood niet, zo laat ik jullie nou vertel. Bane spannenkop wat bang is, verboon toe. A spannenkop wat weier om te klim. Sy klouter nie, sy hang nie en sy zwaai nie. Sy bly net onder rond, spin haar webbe op die grond. Misschien ken jy haar, hierdie aardige spannenkop. Haar naam is...

Zij zijn oeroude legendes van mensen lang reeds dood. Zij zijn

Iyake 179 umjekiyase ngimjekethi chabisi ngimta gita ngunga kwa ke chabisi ke ka he president ke ge ke amngawa taka gita awa ke gita wa respectful eenheid voor en toe kyk. Dankie aan president vir daardie boodskap, die woorde van eenheid en trots en soneer met wat ons vandaan gesien het met die aankondiging van die 26 man Bafana Bafana squad. Nou is die lys begin, nou begin die werk. Die spelers gaan voorberei, die afrigter gaan fynstel en ons as 'n land staan agter hulle. Hierdie oomblik gaan oor meer as sokker. Dit gaan oor wat moontlik is wanneer ons saam staan en een doelwit nastreef. Bly by XKFM. Ons bring jou al die nuus oor die span se voorbereiding, die oefenwedstryde en die pad na die wêreldbeker. Goeienag Suid-Afrika. Ondersteun die span. Glo in die span. Bafana Bafana, se tyd is nou. Waka emtegeng amngaba president ke yangam yake amngaba igita awa respectelam ta gita wa ne ta gita wa sing tokro oke president ke ke amngaba ta gita wa tit moyo angoleko paningwa mtwingla umosisi pangatidang ne wa kwenta gengwa mwamta program daga gita awa ngole nge kika kopo ya he gehe ya ngana mte gekisa na season tunda ye yikuwa gekisa wa ye he ke panga kalia he kikon he ye hun a gehe ya ngwa ngole nge kika kopo ta nga season tunda le gete panga kalia daga gekisa yikon hun iwa yi watoe wa Bafana Bafana ke squatte wa mta travesi ke kahet ege ke konisalam taka kia kan ya wa afkona kan yang ge ya wa Bafana Bafana ke squatte yes ke ge ke angola taka ge ke sakon wa nga season tunde ke panga kalia okay mte ge ngwa ya ngwa mta gagan kam te gege siga makinwa wala sanki gege gestram te ke wala ngawula kan kwa tige ya goma woko em te ge hoy ke sama te katine tige ke chang nim te ge sinko ke kan kan ba kon ke tsakwa me ke kan ngame nga wan ne ren der te khmni te ge ngwa tinga aga tam te ge sinke wala sinki chang te ge ka kinga ngwa ka hiya o te sum gun kunna te ka tina wala ngo yim te ge asiga makle te ngali ko under tin siwa te ne ga te ngam te ngwa ta te ngwa te program ke to

Ja, een mens wil nou nie aan die muziek snij nie, gelukkig oom Morgan se stuk het so, dis een elle lange omtrent 30, 40 minute op die, is half aan een, maar hy het poses tussen die verskillende gedeeltes, maar Talisk se nou ook, het ek maar deurgespeel, ek wil nie daar aan snij nie, jy weet, een kunstenaar teken vir jou iets, op een papier en dan skeer jy so die hoek af, nog voor jy daarna gekyk het. Ek hou nie daarvan om ook muziekstukke te sny nie, en te redigeer en aan mekaar te plak nie. Ek dink dit doen ongins aan die muzikant of die kunstenaar. Toe so ek het dit maar deurgespeel, maar dit is rarig, wonderlik. Ek gaan nog so vinnige ietsie speel, van Willie Saunders, kom ons speel ietsie van hom, voor ons na die advertensie toe gaan.